0: voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de vierde keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

aan je, hoe groot was je huis? Al was je beneden, zo arm als een luis. Hij vraagt ook niet, had je veel geld op de bank? Of had je een villa aan zee? Al was ook je huidskleur wat.

0: Top wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier

0: Bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: zonnepanelen.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: jullie de gezelligheid. Dit is Gigant FM. Gigant FM.
1: Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel in Norton Green dat hij op een dag voor altijd verliezen zou.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid, dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

0: Top wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: zomer hoor je hier. Gigant FM.
1: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
1: Hallo hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

0: helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden.

0: van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

De deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschreven.

0: buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gigant FM. Gigantisch in de regio. Gigant
1: FM. Graden wordt het een hele zonnige dag. En hier zijn de wannabes.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld

0: aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM. Gigant op verzoek.

100 Years, waarvan het origineel voorkomt uit 1975, werd uitgebracht destijds door Joey Dicer. Maar dit was de uitvoering van Erik en Sanne. Daarvoor Corrie Konings, Kon het maar altijd zondag zijn. De mooiste zondag van de week. Het is er weer tijd voor. Tot 1 uur vanmiddag ben ik bij je met Gigant op verzoek. Ik wens je vanaf deze plek een ontzettend goedemorgen en leuk dat je er weer bij bent. Want tot 1 uur vanmiddag gaat het allemaal weer gebeuren hier op de radio. Vanaf 10 uur geven wij onze playlist weer helemaal over aan al onze luisteraars. Dat wil zeggen dat jij een plaatje mag aanvragen of een groetje mag overbrengen. En dat kun je dus onder andere vandaag ook wederom doen via de Gigant FM app. Of via onze website www.gigantfm.nl. Natuurlijk hebben wij alle ingrediënten weer aanwezig vandaag. Ik begin vandaag bij het eind, want vanmiddag om 12:15 doen we onze A en B-kant. En vandaag hebben wij gekozen voor een artiest die de laatste weken heel vaak in de nieuws was. Ik hoor je nieuwsgierig worden. Nou, neem maar vlug even een kijkje op onze Facebookpagina. Daar staat een singlehoesje inmiddels al gepost en je mag stemmen. Om 10:30 hebben wij de keuze van André. En André heeft een prachtig Engelstalig nummer ingezonden uit 1971. En straks om 10:15 draaien wij de nieuwste muziek. Dat wil zeggen de mega gigant voor de komende week. Die is weer bekendgemaakt van onze muziekredactie inmiddels. Tot de klok van 10 uur heb ik zelf even een playlist in elkaar geborduurd. En ik kan je vertellen, de allermooiste muziek gaat voorbij komen. Tot 1 uur vanmiddag, Gigant op verzoek op Gigant FM.

Dit is het vinylplaatje wat wij aantroffen de afgelopen week op de Vliering. Het was er gelukkig niet zo warm meer als die weken daarvoor, maar we hebben hem gevonden. Een plaatje van Henk Wijngaard uit 1990. Kant A is de kleine deur naar het paradijs. En de B-kant is Ik ben nooit om 6 uur klaar. Welke kant van deze single zal jij graag willen horen vanmiddag om 1:15? Nou, laat het even weten via onze Facebookpagina. Of reageer even via de Gigant FM app. Ook deze trof ik aan de afgelopen week. Hier is Modern Talking en Jets Airliner.

Uit het begin jaren 80 kwam deze plaat uit van Annie Borg kennen we daar de Adios Amor. Ik kwam nog even een hele leuke piratenklassieker tegen. Van de formatie uit Coevorden, de Triola's. Hier is Tamara, het zigeunermeisje.

0: Zit je goed bij Country Gigant? Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

Even een stukje instrumentale beleving hier op Gigant FM van de Les Reed Orchestra en daar de Man of Action. Zijn we toegekomen aan de nieuwe megagigant voor de komende week. De muziekredactie heeft hun keuze weer gemaakt afgelopen vrijdag. En de titel van de plaat doet mij een beetje denken aan mijn vakantie in Egypte de afgelopen periode. De titel van die plaat is namelijk Habibi. En de uitvoerende artiesten zijn Nubidia en John West.

0: Gigant FM. Gigant FM.
1: Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Overig, wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?
2: En zo is het. Het verhaal over Wim van Gerard de Vries. Ik kan nog 1 plaatje draaien voor de klok van 10. En dat is muziek van André Hazes en Zij gelooft in mij. Vind jij ook een leuke plaats of wil je een groetje overbrengen? Laat het mij even weten via WhatsApp 059-1-30-20-10. Dan gaan we elkaar zien en spreken aan de andere kant van 10 uur. Tot straks.
3: Ze lag te slapen. Vroeg aan gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. nu sta ik voor je.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Daktechniek Emmen?

0: Lubbers.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien.

0: bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
4: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
3: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
5: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Ein Truck, ons romantische muziek. Dit waren die origineel Obervalser Spitsbaum. En zij beten de spits af na de klok van 10 uur. Dan is de tijd gezet op ruim 8 minuten over 10. Ik zeg van harte welkom terug. Het is de hoogste tijd voor het draaien van jouw verzoekplaats. Verzoekjes komen van heen en ver weer binnen vandaag. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Je weet het, tot 1 uur vanmiddag zijn de lijnen geopend. Weet jij een leuke plaats? Ga het even doorgeven via de Gigant FM app. Of even een e-mailtje sturen, dat is ook heel gemakkelijk. studio@gigantfm.nl. Maar ook via WhatsApp is het ook heel makkelijk te regelen. 059 1 30 20 10. Jan en Marieke uit Erika, zij zeggen goedemorgen, wij zijn er weer bij. Je mag wel even een liedje draaien voor Michael, die morgen jarig is. En ook voor René Schaafsma uit Norg, die aanstaande vrijdag jarig is. Doe maar het plaatje van Happy Birthday. Michael en René, vanaf deze kant van harte gefeliciteerd alvast. En een hele mooie dag toegewenst. Wilfred Benson is jarig vandaag. Wordt van harte gefeliciteerd door Geertje en Henk. En dan moest het plaatje zijn van Mooi Wark en O Yvonne. Wilfred, ook van harte gefeliciteerd en een hele mooie dag gewenst. Marco, ik heb een verzoekje. Onze Karen is afgelopen dinsdag jarig geweest en mocht maar liefst 37 kaarsjes uitblazen. Oeh, wat een wark. Ze was achter de poesters. En dan graag een plaatje van Dick van Altena en een arm om je schouder. De felicitaties komen van Henk en Ali, oftewel Pa en Ma. En ook van Sabrina, Rick en Aimee. En uiteraard ook vanuit deze studio Karen, alsnog van harte gefeliciteerd met jouw 37e verjaardag. Gea en Dick wensen iedereen een hele fijne zondag. En alle deelnemers van de triathlon in Klasineveen vandaag. Heel veel succes gewenst. We treffen er niet met het weer, zeggen ze. Maar ach, desondanks gaat het even goed komen, denk ik. Heel veel plezier aan die kant.

0: Hi Marco, mijn vrouw is vandaag jarig 75 jaar geworden. En ik vind dat zij wel een plaatje verdient. Zou je een plaatje kunnen draaien van Henk Wijngaard en dan wel Dirkie. Alvast bedankt en een fijne dag nog gewenst. Groetjes van Peter Bourgogne. Ik ga het plaatje erbij zoeken. Uiteraard ook vanaf deze kant van harte gefeliciteerd. En een hele fijne dag gewenst. Goedemorgen Marco, een hele fijne uitzending vandaag. Dankjewel. Dat allemaal dus op deze herfstregenachtige dag. Als je de gelegenheid hebt, draai maar even een mooie vrolijke plaats om iedereen op te vrolijken. Groetjes van Ron Veenhuis uit Dalsen. Nu heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat Ron ook jarig is geweest de afgelopen week. Ron, ook namens ons alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Ja, regen in Nederland. Zonneschijn in Griekenland. En daar komt ook een verzoekje vandaan.
1: Goedemorgen Marco, vanaf Kreta luisteren we mee. Graag de Sunstreams. Griekenland, dankjewel.
0: Dit kwam trouwens van Robin Buse. Hele fijne vakantie daar.
2: Toen wij

Het vinylsingeltje van vandaag met de twee leuke kantjes. Kant A is de kleine deur naar het paradijs. En de B-kant is ik ben nooit om 6 uur klaar, zoals haast iedereen. Henk Wijngaard bracht deze plaat uit in 1990. Welke kant wil jij graag horen? Heb jij je keus gemaakt? Dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina of even via de Gigant FM app je stem uitbrengen. En dan gaan we dus om 12:15 vanmiddag de stemmen tellen. En dan gaan we dus meemaken welke kant van deze single wij gaan draaien. Nu muziek van Mooi Mark en O.

Ja, zo schitterend is René en Dis Alligators was dat met In The Mood. Het is weer tijd voor de keuze van André. Doen we elke week zo rond deze tijd van de klok. En volgens mij is het goed getimed, want ik heb precies 10:30 op de studioklok staan. Vandaag een nummer uit 1971, namelijk Lobo met Me and You and a Dog Named Boo. Een mooie zomerhit deze week van de Amerikaanse zanger Lobo. Zijn echte naam kent natuurlijk niemand, maar dat is Roland Kent Lefroy. Het verhaal van de plaat vertelt over twee hippies en hun hond die in een krakkemikkige auto een roadtrip maken door de Verenigde Staten. Het nummer werd een dikke hit in Amerika, maar ook ver daarbuiten werd hij ontzettend bekend. Nina und Mike uit Duitsland maakte een Duitse versie van het nummer en bracht het ook in de 1981 uit. Hoe een hond heette is eigenlijk nooit bekend geworden. Ja, ik weet het ook niet. Vicky, Lassie, noem het maar op. Ik weet het niet. Kortom, geniet van deze zomerse knijter. Want voor je het weet draaien we Gera Cox weer met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar nu niet, hier is Lobo. Me and You in a Dog Named Blue. Uit 1971, de keuze van André van vandaag.

geweldig. De keuze van André van vandaag uit 1971. Lobo and me and you and a dog named Boo. Goed dan, we gaan eens even weer een blik werpen in onze mailbox waar alle verzoekjes terechtkomen. Goedemorgen Marco, zal je een plaatje willen draaien van The Cats voor Jeanette Herder, die vandaag jarig is. Groetjes van Johnny Wesseling. Jeanette, ook van harte gefeliciteerd vanaf deze kant. Fijne dag gewenst. Er zijn echt veel jarigen vandaag. Hoi Marco, onze kleinzoon is vandaag jarig. Hij wordt 9 jaar. Zijn naam is Len Stoffers uit Bargeroosterveld. Ik draai maar even een mooi plaatje. En dat werd aangevraagd door opa en oma. Gaan we regelen. Ook Lennon van harte gefeliciteerd. Of Len, sorry. Fijne dag gewenst. Vrouwtje Kramer, die belde mij vanmorgen op de hotline. 059-130-2010. Vraag een plaatje aan voor het hele Gigalde FM-team. Voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. Voor Jelle en Annie, voor Ineke Boonstra. En dat moest het plaatje zijn van het Naptal-duo. Patrona Bavarië. Een berichtje uit Zwijndrecht via onze website gigaldefm.nl. Een plaatje voor alle luisteraars. Ik zat er nog even bij vermeld. Goedemorgen Marco, een fijne uitzending. Hiervoor mijn grote dank. En dat werd aangevraagd door Herman. Herman geeft mij 2 suggesties door. Namelijk Frans Bauer. Je bent al chocolade. Of Marianne Weber. Ik weet dat er een ander is. Ik heb gekozen voor optie B. Ik heb hem trouwens klaarstaan. We gaan hem direct draaien. Marianne Weber. Ook onze vrienden uit Elim doen weer gezellig mee vandaag. Willy en Angelica. Ook 2 suggesties worden doorgegeven via onze website. Namelijk de Sunstreams. Aan de grens van de Duitse heuvelen. Of Peter Maffay met Doe. Staat erbij vermeld. Goedemorgen Marco. Alweer zondag. Ja, de tijd gaat hard hè. We wensen jou en jouw hele team een fijne dag en veel draaiplezier. Groetjes uit Elim. Ik denk trouwens dat het optie B gaat worden. Peter Maffay met Doe. Want een half uurtje geleden heb ik het plaatje gedraaid van de Sunstreams met Griekenland. En ik hoop dat dat goed is. Jan en Marieke gaan morgen op vakantie. Wordt een fijne vakantie toegewenst. Ook uiteraard vanaf deze kant. Verder even een plaatje voor René Schaafsma uit Norg. Hij is 4 september aanstaande jarig. En dat werd aangevraagd door mevrouw Schaafsma uit Emmen. En daar moesten we even een leuke plaat voor draaien. En dat gaan we zeker regelen.

0: Hij was veel besproken in het nieuws de afgelopen tijd, want het ging even niet zo heel erg goed met zijn gezondheid. Maar hij is op de weg terug. Henk Wijngaard. Ik kwam deze single afgelopen week tegen op de Vliering. Die kleine deur naar het paradijs is de A-kant. En kantje B is dus, ik ben nooit om 6 uur klaar, zo haast iedereen. Welke kant wil jij graag horen van deze plaats? Laat het mij even weten via de Gigant FM-app of onze Facebookpagina. Dat is natuurlijk ook in het leven geroepen om je stem uit te brengen. Maar je mag ook een WhatsAppje sturen, uiteraard. 059-130-2010. Deze plaat gaan we draaien voor Karen Peters. Ze was afgelopen week jarig. 37 is zij geworden. Speciaal voor jou daarom, Dick van Altena. En die arm om mijn schouder.
1: In de soms eenzame uren denk ik aan je lach.

0: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van House.
4: Ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco.

dat er eentje van de Dom Doder bent. We draaiden 300 Spanenkrachten. Zo zijn we alweer toegekomen aan het derde uur Gigant op Verzoek voor deze zondagochtend. Het is overigens de 30ste augustus. Het weer trouwens is buiten niet echt augustus. De ene regenbui naar de andere regenbui. Bah, bah, bah. Maar wij zijn de zon in je huiskamer. Wil jij een leuke plaat aanvragen, dan is dat mogelijk. Bel of WhatsApp hiervoor naar 059-1-30-2010. Zo kreeg ik een berichtje van onze vaste luisteraars uit de Westereen. Jelle en Annie. Ze zijn inmiddels al wereldberoemd in Friesland door het aanvragen van al die leuke muziek hier bij Gigant FM. Vandaag vragen ze de Engelstalige uitvoering aan van Calola Vita. Speciaal voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie. En ook voor Vrouwtje en voor Ineke. We gaan het regelen. Zo heb ik nog even een waarschuwing.

0: voor alle weggebruikers. Want Cor Maatje van de Dutch Boys heeft een nieuwe brommer gekocht. Een Honda Coldwing. Ja. En er werd gevraagd of ik even een toepasselijke plaat zou willen draaien van de Black Eagle van de Dutch Boys. Het plaatje heet ze Op de Motor. Gaan we doen. En Cor, kick uit. Goedemorgen Marco, zou je voor mijn lieve man en vader Wilfred Berndsen, die vandaag jarig is, wel een plaatje willen draaien? Namelijk Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven. Wordt aangevraagd door Yvonne, Dianne, Rick en Britt. Goedemorgen Marco, zou je de Moody Blues willen draaien met Nights in White Satin? Groeten van Albert Lunenborg uit Hogeveen. We gaan het regelen voor jou, Albert. Ah, kijk, die is ook leuk. Die wordt niet regelmatig gedraaid hier bij Gigant FM, maar zeer zeker de moeite waard. Ik heb het over een plaatje van A la carte en River Blue. Is aangevraagd door Lisa uit Klasineveen. Mocht er bij jou ook zo'n leuk plaatje te binnen schieten, dan niet twijfelen. Ik zoek het graag voor je op. Maar ik moet het wel even doorgeven via de Gigant FM app onder andere. Of de website gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, het regent hier hard. Ik zal even kijken hoor. Valt mee hier. Het is te doen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Martin, voor Marco, voor Jan Mooibroek en ook speciaal voor Tedo Zwart. Heel veel beterschap toegewenst. En er moest een plaatje zijn van Kirdi, een piratensingel. Ga je mee naar de disco? Of een nummer van Frans Bauer. Eens komt voor jou een dag. En dat werd aangevraagd door Erik. Hoi Marco, graag Mart Hoogkamer. Zwemmen in Bacardi Lemon gaat toepasselijk worden. Fijne zondag. Hoezo gaat dat toepasselijk worden? Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Anita uit Limburg, dankjewel voor jouw bericht. Gesproken berichtjes heb ik ook nog staan. We gaan er even één van pakken.
1: Hallo Marco, Barry. Ik wil graag een nummer vragen van Dolly Parton. Dat jullie daar zitten. Lord of Many Colors. Een ode aan haar in verband met de overlijden eerder deze week. Tjus.
0: Heel goed bedacht, Harry. Afgelopen dinsdagavond, even voor de klok van achten, kregen wij dus de droevige mededeling dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Haar muziek blijft gelukkig in onze herinnering. Zoals ook de eerstvolgende plaat die klaar staat. Aangevraagd door Harry, Dolly Parton en de Coat of Many Colors. En we gaan hem nu starten.

0: In 1990 bracht Henk Wijngaard deze single uit. Met Daarkant, die kleine deur naar het paradijs. En de B-kant is dus Ik ben nooit om 6 uur klaar. We gaan eens even wat stemmen erbij pakken. Zoals zeggen Peter en Marta. Zij gaan dus voor de A-kant vandaag. Herman en Annie uit Klazineveen die zeggen kant B, Marco. Monique zegt mijn stem gaat deze week naar kant A. Dag Marco, heel graag dan de A-kant, die vinden wij zo mooi. Liefst van Kerst en Tieneke uit het Drentse De Kiel. Eens even verder naar beneden scrollen. Hoi Marco, ik doe mee aan de A, de B-kant. Henk Wijngaard, doe mee graag de B-kant. Dit komt van Erik. Jeanette Hartong-Weert die zegt kant A. Jolanda Eysink zegt kant A. Herman Broekhuizen die zegt graag kant A. En hij zegt ook beterschap voor alle zieken. Ook uiteraard heel veel beterschap gewenst allemaal. Kant A vandaag, Marco. Ik wens je een fijne dag vandaag. Daar komt van René Wever. Ook dank daarvoor, René. Goedemorgen op de mooiste zondag van de week. Kant B graag voor mijn lieve moeder Ali Hartman. Ook daar hebben we een notitie van gemaakt, Gerrit. René die zegt graag de A-kant. Henk Mensing zegt kant A. En ook Bas de Veldhuis die zegt we doen vandaag de B-kant. Succes met de uitzending. Ik ben er helaas niet bij. Ik moet zelf een optreden verzorgen. Nou, heel veel succes vandaag, Bas. Ik kijk even naar de procentjes. Op dit moment staat de B-kant niet bovenaan. Die staat dus tweede. 29% heeft dus gestemd op Ik ben nooit om 6 uur klaar. 71% maar liefst op de A-kant. Onder andere hebben gestemd Daddy van de Schaaf, René Schaafsma, Monique Topmeijer, Marta Kuiphuis, Gert van der Veen, Marike Schaafsma, Ria Della Pietra, ik hoop het goed uitspreek, Henk Mensing, Robin Bussen, Richard Koel, Rolf, Rona Lisa Smit, Marie Mooibroek, Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Janke Hulzink, Henk Duinkerke, Genja Tappel, Rianne van Aerts, Geert van Dijk, Dina Jansen-Fijkens en ook Geert en Ella van Dijk. En ook René Schenkel. Hij doet ook mee vandaag. Welkom René.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Lekker, man. Mart Hoogkamer was dat. En ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik heb eerst vanmorgen gebeld door Germ van Meekeren uit Friesland. En lol daar waren. Hij vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw. Voor Jelle en Annie en ook voor het hele team van Gigant FM. Dankjewel daarvoor. Graag een plaatje van de Classics. De Classics heeft heel wat leuke muziek gemaakt. En we gaan een keuze maken uit een van hun grote successen. Goedemorgen Marco. Heel veel draaiplezier en een fijne uitzending. Hier wordt weer meegeluisterd naar die mooie klanken van Gigant FM. En even een verzoekje speciaal voor Gerry van Veen uit Klasinaveen. En dat werd aangevraagd door Koop. Goedemorgen Marco. Zou je voor mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van Belinda Kenar? Zeven Oceanen. En dat werd aangevraagd door Monique uit Emmen. Wil jij, net als Monique uit Emmen, een plaatje aanvragen? Dat is mogelijk. Dat kun je doen via WhatsApp. En dat nummer luidt als volgt. 059-1-30-2010. Nogmaals, 059-1-30-2010. En als je denkt, ik wil het berichtje even inspreken, dat mag ook. Dat scheelt mij weer in mijn stembanden. Dan kan ik het zo even uitzenden op de radio. Maar ik draag hem ook graag zelf voor, hoor. Goedemorgen Marco, mijn verzoekje deze week is van Goes tot Purmerend van Jan en Marco. Alvast bedankt en een fijne zondag. Groetjes van Mini. Dan zouden we zijn voor van Jan Mooibroek en Marco Cox. Of Jan Smit en Marco Schuitmaker, dat kan natuurlijk ook. We gaan het regelen Mini, dankjewel voor jouw bericht. Goedemorgen Marco, we zijn er weer bij vandaag. Draai maar even Quintus en de grote race. Groetjes van Marta. Karin uit Duitsland luistert ook weer gezellig mee. Hele fijne zondag. Karin, dankjewel voor het reageren. Happy Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Werd aangevraagd door Jolanda. Zeker hebben wij die Jolanda. We gaan hem draaien. Denk even na de klok van 12. Want een half uurtje geleden heb ik een nummer gedraaid van The Coat of Many Colors van Dolly Parton. En dan hebben we het mooi verspreid vandaag. Goed. De stoelen even aan de kant. De schoenen uit op de sokken. Even schuiven. We gaan nu luisteren naar het plaatje wat aangevraagd is door Willy en Angelica uit Elum. Omdat zij hem zo leuk vinden. Hier is Peter Maffay en Doe. Oh ja, en je plaatjes mag je aanvragen. Blijf dat doen tot 1 uur vanmiddag. Onder andere via onze website www.gigantfm.nl. Of regel het via de Gigant FM app. Dat heb je natuurlijk op je mobiele telefoon staan. Zo, nu hou ik me echt stil.

En dan is het altijd lastig om een plaatje te kiezen van de classics. Want die hebben zoveel leuks gemaakt. Ik dacht, weet wat? We pakken de medley. My Russian Lady, Wings of an Eagle en Sunshine Baby.

Heb jij je keuze al gemaakt? Zo niet, dan heb je nog een uur de tijd om je stem uit te brengen. Er gaat dus vandaag om een plaatje van Henk Wijngaard uit 1990. De kleine deur naar het paradijs. En de B-kant is dus, ik ben nooit om 6 uur klaar. Als jij klaar bent met je stem, dan ga je even naar onze Facebookpagina om daar je stem dus uit te brengen. Of je laat het mij even weten via de Gigant FM app. Maar je mag ook bellen. 059-1-30-2010. Hier zijn Jan en Marco op Gigant FM. Van Goes tot Purmerend.

Met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco

Henk Spaan en Harry Vermegen waren dat. En Stille Willem. Grappig is dat de reacties uit de woonkamer komen hier. Want het plaatje had gerust Stille Jonny kunnen heten. Maar dat was even onder ons hier in de huiskamer. Goed, ik zeg van harte welkom terug. We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van deze zondag. Gigaldo Verzoek. Dat wil zeggen dat ik tot de 1 uur bij je ben met het draaien van jouw verzoekplaat. Weet jij toevallig nog een leuke plaat, een vrolijke plaat, of gewoon even de plaat wat je graag wilt horen? Geef het even door via WhatsApp. Het overbekende nummer daarvoor is 059-1-30-2010. Of even heel gemakkelijk via de Gigant FM app. Goed, we gaan eens even weer kijken naar de reacties. Hey, wat leuk. Een reactie van Peter Hermans. Wel een beetje een lompe reactie. Maar leuk dat je luistert, Peter. Ronnie Wijnands uit Erika die zegt... Als je nog plek hebt, graag een plaatje van Wim Zonneveld. Het dorp. Ronnie, dat gaan we opzoeken speciaal voor jou. Gaan we regelen.

kreeg ik de vraag van... Hey Marco, de vorige week draaide jij een plaatje van... Fred Limpens. Moet ik even kijken in het archief. Ja, dat is Freddy Casby. Ik heb vorige week gedraaid You Get Too Big For Your Boots. Die is uitgebracht door de Major Dunny Band onder andere. Ook in het Nederlandstalig door Henk Wijngaard. En de vraag kwam of ik die plaat nog even wilde gaan draaien de komende uur. No problem, we gaan het doen. Deze reactie kwam overigens van Gert-Jan uit Geesbrug. Jouw ogen zeggen alles van Lucas en Gea. Gaan we

Draai voor Anna, Tinny, Bonnie, Henny, Gea, Mans, Ries, Rijlsje, de parkheepster, Richter en jongens. En voor het hele team van Gigalde FM werd aangevraagd door onze vaste luisteraar Rolf Hulshoff uit Musselkanaal.

Kort gesprek met mevrouw Holman uit Emmen. Want zij belde onder het plaatje van Peter Maffay en Doe. En die vond Bert is weer zo leuk, dus er mocht geen lawaai gemaakt worden. Dus het was even heel kort. In ieder geval voor de familie Holman uit Emmen gaan we het plaatje draaien van Julio Iglesias. Kein adio, kein goodbye. Goedemiddag voor mijn lieve vriendin Belinda Kazenbrood wil ik het onderstaande nummer aanvragen. En ik wens alle luisteraars en het hele team van Gigant FM een supergezellige zondag. Graag het plaatje van ABBA en The Day Before Your Game. Met vriendelijke groeten van Carrie van Eyck uit Barlo. We gaan hem erbij zoeken, Carrie. Dankjewel voor jouw reactie via WhatsApp 059 1 30 20 10.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ik had nog een verzoekje liggen van Lisa uit Klasineveen. Die vroeg deze plaat aan van A La Carte en River Blue. We gaan naar het einde van dit programma. We gaan eens even kijken wat nog in de lijst hebben staan aan verzoekplaatjes. Volgens mij liggen wij mooi op schema. Met het voordragen in ieder geval wel. Maar met het draaien van de plaatjes heb ik een kleine achterstand. Is je plaatje nog niet geweest, dan blijf vooral gekluisterd aan je radiotoestel. Dan gaat hij voorbij komen, mits die in ons systeem staat. Mac Arthur Park. Welke versie van welke artiest jij het mooist vindt, mag je voor onze luisteraars even draaien. En ook van Gigant FM. Dat werd aangevraagd door Joram Stevens.

Marco, graag Jive Bunny en de mastermixers met That's What I Like. Omdat ik dat leuke muziek vind van vroeger. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Hallo Marco, wil je voor ons een plaatje draaien van Johan Raspen met Ik Zeg Mooi? Dankjewel en een fijne uitzending nog. En die is trouwens speciaal bedoeld voor Manny. Dat kreeg ik in een later bericht van Lothar Kittelwitz. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In ieder geval, het plaatje staat in het systeem. Dat gaan we regelen. Frans Massanier stuurde mij ook een linkje van een plaatje wat is uitgebracht door Arie Itzinga. Ik ga mijn best doen. Ik heb nog niet een systeem staan, maar...

plaats van Armand. Eén van hen ben ik, is gehoord in ons non-stop, die van Gigaldus Wem. En de vraag kwam of ik toch een keertje wilde gaan draaien, speciaal voor Floris uit Muntendam. Oma van Stralen heeft mij gebeld. Even lekker gebabbeld over de leuke ditjes en datjes. Ze had de vraag of ik ook muziek had van Heintje. En dat heb ik uiteraard, want dat is een van mijn favoriete artiesten. Zou je niet denken, maar ik mag er graag naar luisteren. Ik heb gekozen voor het nummer Jij bent de allerbeste. En ik hoop dat die in de smaak zal vallen. Volgens mij ben ik door de lijst heen. Zo, ik zal nog één keer verversen. Ja, en er komt er nog eentje binnen. Berichtje van Henk Brouwer. Hij zegt, hoi Marco, deze plaat staat niet in de playlist. Wie zei dat? Groetjes dus van Henk Brouwer. Nou, inderdaad, dat staat niet in de playlist. Want ik heb hem even op een andere manier gedraaid op de radio. Het was à la carte en River Blue.

Straks pak een beet, 10 voor 1 gaan we dit plaatje draaien van Henk Wijngaard. De kleine deur naar het paradijs staat op de A-kant. En de B-kant is dus Ik ben nooit om 6 uur klaar. Je mag nog stemmen dus tot die tijd van de klok. Doe dat even via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app. Hier is hij dan, Freddy Casby. You get too big for your boots.

Goed, de stemmen zijn geteld. Er kwamen vandaag heel veel reacties binnen omtrent deze plaat van Henk Wijngaard. De B-kant is Ik ben nooit om 6 uur klaar. En de A-kant is Die kleine deur naar het paradijs. Ik kan je vast mededelen dat de B-kant het niet is geworden. De volgende luisteraars zijn althans een kleine greep eruit. Die ga ik nu teleurstellen. Onder andere Fedor Kramer, Hans Heemsbergen, Marianne Brian, Ries Kienhuis, Anita Bootsma, Jacob Pieterman, Sietse Zeeman, Martin Vuller, Anita van der Meijden, Matje van der Meijden, Arjan Stopel, Gerrit Hartman, Kevin Burema, etcetera, etcetera. Het is dus geworden met 70%. De A-kant. Nou, ik zal eens even een heel groot stuk uit de lijst proberen op te noemen. Het is altijd leuk om je naam even te horen op de radio als je hebt meegedaan. Jolanda IJsing, Anneke de Vries, Leo Katoen, Christijn van der Veen, Mini Westerberg, Smit, Rovina Huizing, Jan Pachters, Helma Hogenberg, Bosker, Remmel Pol, Jan Bolt, Noël de Haas, Harry Tibbe, Monique Hopma, Karin Prins, Johan Schuur, Koop Strijker, Gerda Boeing, Cor Homans, Gerrit Stoffen, René Wever, René Schenkel, Dina Jansen, Fijkens, Gea Tappel, enzovoort, enzovoort. Jullie hebben dus gekozen voor kantje A. Plaatje 1990. Henk Wijngaard en De kleine deur naar het paradijs.

0: Tot slot vandaag Julio Iglesias en Kain Adio, Kain Goodbye. En hebben wij speciaal gedraaid voor Ria en Bertus Homan. Ik kreeg nog een verzoekje binnen vanuit Wervershoofd. Voor het plaatje aangevraagd speciaal voor moeders. Werd aangevraagd door zo'n lief André. En dan moest het plaatje zijn van Corrie en de Rekels en Piet. Staat er met het systeem, gaan we regelen speciaal voor jullie. Koop zegt nog een fijne zondag met elkaar. Ik wens jou of jullie hetzelfde daar aan die zijde. Minnie zegt bedankt Marco voor weer een gezellige muziekdag. Muziekmorgen. Van Goes tot Permanent ken ik niet van Jan Mooibroek. Niet. Hij heeft er bijna min in de top 40 gestaan destijds. Misschien kun je hem aanvragen vanmiddag in de vrolijke uren. Tot de volgende week. Kom van Minnie. Tot zover de reacties en verzoekjes wat ik in de lijst had staan. Zoals ik zojuist al zei, dus straks om 2 uur is Jan er weer met de vrolijke uren. Tot 6 uur vanavond. Van 11 tot 12 vanavond hebben wij country gigants. Met Bert Haan en uiteraard morgenavond vanaf 7 uur het JDV Café. Gepresenteerd door gastheer Johan de Vreese. Oei, ik ben al behoorlijk over tijd. Ik moet echt afsluiten nu. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuk van. En moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen joep doei de marzo, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de

0: af. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscotstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekemmen.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this.
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
9: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
10: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

En daarvoor nog Aukje Fijn, Milango. En daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag 30 augustus 2026. En als ik naar buiten kijk, ja, wordt hij niet veranderd. Nee, nee. Dan probeer het maar even een beetje met de muziek op te vrolijken natuurlijk. Hè. Ja, zo is het toch. Gigant FM, de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur mag ik bij je zijn op deze druilige zondagmiddag. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Je hebt een beetje sturen het in de playlist, om het maar zo te zeggen. Ja. Je kunt het een klein beetje aansturen als je wil. Ja. Muzikale suggesties, laat het eventjes weten via de mail. Dus laat het even weten via de mail studio@gigantenfan.nl. Dus studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Ja, voor de rest, ach, bleef niet zoveel, hè? Nee. Sommige mensen die bleven van alles en nog wat. Nou, ik niet, hoor.

0: Dave, D, Dossie, Biggie, Mick en Tis en Save Me. Goedemiddag, GigantFM en de vrolijke uren. Het is even over de klok van 2:30 geworden. We gaan even een duik nemen in onze mailbox en het WhatsApp gebeuren. Dus even kijken. Hoi, schat. Geef mijn bink even een plaat van Marianne Rosenberg. Een fijne zondag, Jan. Groetjes van Anita uit Limburg. Anita, dankjewel. En alvast een hele fijne vakantie. Ja, ik las iets over vakantie, dus... Heerlijk, man. Even lekker genieten, toch? Even eruit, joh. Vind ik ook, hoor. Gezellige uitzending. Luister weer gezellig mee. Graag de plaat van J. Vincent Edwards met Tinks. Kom van Derry. Derry, ik ga eens even zoeken. Ja. Mooi, mooi, Jan. Fijne uitzending. Draai maar even weer een mooie accordeonknijter. Voor mijn lieve moeder Ali Hartman. En dat komt van Gerrit. Gaan we ook regelen. Eens even kijken. Martin die vraagt of ik een plekje heb voor Zilver Parsoli en Step by Step. Hij zit even in de auto te wachten. Ja, je kunt ook beter in de auto zitten te wachten dan buiten. Ja, buiten kan wel, maar moet je wel even je zwembroek aantrekken. Of een paraplu, of regenkleding. Oh, dat lijkt me wel zo verstandig. Dus. We gaan het in ieder geval even regelen, hoor. Dus even kijken. Goedemiddag, GigantFM met Jan. Hallo. Hallo. Cor, ben je daar?
1: Ja. Hoi Jan met Cor. Ah. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Doe maar een plaatje van Dolly Parton met Jolien.
0: Jolien?
1: Marco heeft die andere al gedaan die ik eerder al wilde. Maar het is niet zo erg als jij Jolien draait. Groeten, Corrie van Cor. Hoi, hoi.
0: Groeten. Cor, dankjewel daarvoor. Ja, Cor die vindt het niet zo erg als ik die andere ga draaien. Dus nou, dan gaan we Jolien erbij zoeken van Dolly Parton. Ja, zeer zeker. Goedemiddag Jan, graag een plaatje van de Belcanto's. Welke maakt niet uit, maakt niets uit. Janette, ik ga het voor je regelen. Ja, ik ga het laten opzoeken van de Belcanto's hoor, ja. Herman uit Zwijndrecht, hij is ook van de partij. Hij vraagt om een tweetal platen. Ik ga eens even kijken, beste Herman, of ik ze kan vinden. En wie weet, ga je ze ook horen. Een plaat van dingetje met kaplaarzen. En ook iets met Poes van Tante Loes. Ja. Ik ga eens even kijken. Ik beloof even niets, maar goed, hè? Je weet het nooit. Eens even kijken. We hebben nog iemand die dat wat leuks heeft ingesproken. Erik, goedemiddag.
2: Hoi Jan.
0: Hoi.
2: Erik.
0: Hey, Erik.
2: Ik wil jou zeggen succes met draaien met je programma.
0: Dankjewel.
2: En ik wil graag dat ik jou vraag om een Tito, omdat hij nog steeds ziek is.
0: Ja.
2: Aangeboden door Jan Mooibrug, Marco en Erik. Terwijl ik niet in me horen van de Huppelputtans. Groetjes, Erik en succes met de uitzending.
0: Dankjewel Erik. De Huppelpupdans. Ik zal eens even kijken welke dat het is uiteraard. Ja. Raymond uit Vlaringen, die zegt Saskia en Serge met mevrouw Robertson. En als het kan ook een plaat van Toto en Rosanna. Goedemiddag, vrolijke Jan. Nu nog even thuis en dat luisteren. Morgen lekker met vakantie. Oh, nog iemand die op vakantie gaat. Jongen, draai maar even een mooi plaatje van de Starfighters. Voor alle luisteraars en voor het geweldige mooie team van GigantFM. En sterker voor Tijdel. Groetjes van Marta uit Roelofsadersveen. Of was een hele fijne vakantie toegeweest natuurlijk. Ja, ik ben wel een beetje jaloers. Ik moet nog een hele maand werken en dan ja, heb ik ook vakantie. Dus even kijken, nemen we deze nog even mee. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, vriend.
0: Hallo.
3: Vanuit Kreta.
0: Kreta.
3: Luisteren we ook weer mee.
0: Mama.
3: Graag een nummertje René Schuurmans samen. Dankjewel, vriend.
0: En veel plezier op Kreta, vriend. Zo is het toch. Lekker genieten, man. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Goed. goed, zo kan het dus gaan hier op GigantFM tijdens de vrolijke uren. Studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gewoon whatsappen 0591 30 2010. 0591 30 2010 voor jouw muzikale bijdrage voor deze zondagmiddag in de vrolijke uren. Door met de muziek. Dit zijn de Starfighters. Samen met jou.

0: Step by Step van Silvio Pasoli. Ja, ik zit eens even te kijken, want Hans heeft ook al ingesproken. Dan valt het aan de regen ook nog van mij, Martin, hè, als je deze plaat hoort van Silvio Pasoli. Ja, ik denk het wel, toch?
1: Yeah. Hallo Jan.
0: Hallo.
1: Hier vanuit het zonnige Windschoten en de kust.
0: Oh.
1: Graag voor die Wailab in Creta.
0: Creta.
1: DJ Martin, alvast bedankt.
0: En het leuke is dat Hans even later een berichtje stuurt. Sorry Jan, ik zat even mis. DJ Chris Bernard is het. Die bedoel ik. Nou, dat gaan we doen in het volgende uur eventjes, beste Hans. Gaat goed komen. Dankjewel daarvoor. GigantenFM en de vrolijke uren zondagmiddag tot aan de klok van 6 uur. En dit is René Schuurmans. Samen.

Fala Mieke Spatsen en Turbo Polka. Even kijken, we gaan er eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En je weet het, hè? Studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 0951 130 2010.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving & Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Vincent Evers en Things. Daarvoor nog de Belcanto's. Het begin van het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. En 22 jaar oud. Dat is heel wat jaren geleden voor mij, hoor. Maar, hè? Welkom terug. Het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. Gigante FM. Dus even kijken. Freek die vraagt of ik hem laat op het terrein van Robert Pater en Adios Amigo. We gaan eens eventjes zoeken. En zo heb ik nog een aantal platen van het vorige uur nog openstaan. Dus ja, die gaan ook voorbij komen. Althans, waar ik, waar ik aan kan komen natuurlijk. Hè. Ja. Wat ik in mijn bezit heb, om het maar zo te zeggen. Tot aan de klok van 6 uur, de Vrolijke Uren. En muzikale suggesties zijn van harte welkom. Ik hou me aanbevolen. Laat het mij weten via de mail studio@gigantefm.nl. Dus studio@gigantefm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor een whatsapp gebeuren. Dan kun je het eventueel ook inspreken als je wil, ja. En dan ga ik mijn best doen om de platen bij te zoeken natuurlijk, ja.

als een bijtje door elkaar heen. Dus niet dat je denkt van, hé, mijn verzoekje komt niet voorbij. Soms moet ik ook even zoeken, even in een ander systeem kijken. En dan, als je denkt dat het allemaal een beetje vanzelf gaat.

Begin van de week, Jan, krijgen we het trieste nieuws inderdaad dat Dolly Parton van ons heen is gegaan. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Jolene, dit was Dolly Parton op Gigant FM. Deze meneer is ook helaas niet meer onder ons. Maar wel de muziek. Vader Abraham.

0: had ik je maar nooit gezoend. Ja, zo af en toe dan gebeurt dat wel eens, hè?
1: Ja.
0: Dus even kijken, graag als rivieren niet meer stromen van Dick van Altenaar. En dan lees ik nu bij hetzelfde bericht, iets heel raars eigenlijk. Na 6 uur, want ik heb jou niets meer te zeggen. Ik denk dat Jerry bedoelt tussen 5 en 6 uur. Ja, dat ga ik voor je regelen, tussen 5 en 6 uur, Andy van der Leek. Deze neem ik ook even met. Mooi Jan, heb je Edwin de Vries met zijn mafioza? Groetjes aan Christijn. Zal vast wel een koud flesje bier klaarstaan als ik thuis kom naar mijn werk vanavond. Bier. Ah, dat dus. Dat zal mij denk ik wel, hè. Fijne uitzending en groetjes van Gert van der Veen. Gert, dankjewel. En nog eventjes heel veel plezier met het werken, uiteraard. Zo dadelijk de nieuwe single van John West, Habibi. En dat is tevens ook de nieuwe megagigant op Gigant FM. Marianne Rosenberg.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant.

Edwin de Vries en Mafioso. En Mafiosa. En ik denk, ik weet het aantal zeker, Gert. Ik ken jullie verder niet, maar ik denk dat Christijn best wel een koude die wel klaarstaan heeft als jij thuis komt. Ja, vanavond na je werk. Ik denk het wel. Dus even kijken. Oh ja, Gerry zegt, ja, het is inderdaad 5 uur. Ja, tussen 5 en 6, dan gaat dat gebeuren, Derry. Ja. Dan ga ik hem gewoon even zetten. Ja, zie je zeker weten, hoor. Gigant FM, de vrolijke uren, op bezoek van Hans uit Winschoten aan zee.

Dick van Altena op GigantenFM tijdens de vrolijke uren als rivieren niet meer stromen. Dit is Terug in de Tijd met de Wolkers.

Dennis van Dam en hij had het over Lekker Ding. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het derde gedeelte van de Vrolijke Uren hier op Gigant FM. Tot aan de nieuws, deze van Billy Ocean.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
4: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
5: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
2: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.
7: Een zinderende zomerlang. Gigant FM.

Edith Stalen en Life is More Than a Song. Daarvoor nog de La Van Dingetje en Henky. Ja, dat ging over Henky. Welkom terug, Gigant FM en de Vrolijke Uren. Ja, ik heb een dingetje gedraaid van Dingetje, ja, Henky. Herman uit Zwijndrecht, die vroeg om een ander plaat van Dingetje. Ja, alleen, ja, daar kan ik eventjes niet aan voldoen, beste Herman. Dus vandaar dat ik eventjes een andere alternatief heb gevonden. Ik hoop dat dat ook goed is, hè? Ja. Even kijken of ik nog een leuke plaat heb van Highway met Hello My Love of Help Me Need. Oh, een van die twee, die ga ik even inzetten hoor, ja. Ik ben nog even met Erik in overleg over die plaat dat wat Erik om vroeg. Dus ja, ik moet nog even wachten op een antwoord van Erik. Dus maar ja, goed. Hè? Iets met de huppelpup-dans, dus... Gert, die zegt wel even dankjewel, Jan. Graag gedaan, beste Gert. Ja. En nog even werken, natuurlijk. Ja. Ah, voor je het weet. Dan zit je zo weer op de fiets naar huis, natuurlijk. Hè. Op de fiets. Ja, zou maar zo kunnen. Ja. Jan, kun je bladeren van Frans Bauer met Naar de Playa? En indien mogelijk ook een plaat van Frank Stallone met Far From Over. We gaan kijken. Studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Voor een muzikale suggestie. Je mag het ook gaan whatsappen. 0591-30-2010. 0591-30-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Tot aan de klok van 6 uur. De Vrolijke Uren.

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Dit was de uitvoering van Highway en Baby, How Are You? De Gigant FM. En misschien wel eventjes wat herinneringen opdoen van je vakantie misschien wel, ja? Of herinneringen alvast voor het naar voren te kijken. Komende vakantie. Dit is Frans Bauer. Met

0: De voortak, nou, Pien had een knijter op GigantFM. En je bent veel te vroeg. Zit nog maar net in de kroeg. Ja. Kan je soms hebben, kan soms gebeuren. Ja, eventjes terugkomend op het verzoek van Erik. Erik had wat ingesproken. En later sprak hij weer wat in. Hij zegt, ik heb het gevonden. Nou, luister maar eens even.
1: Ja. Hoi Jan, ik heb een huppelepuk kunnen vinden.
0: Oké. Okay.
1: Wat die artiesten is, kopie.
0: Ja?
1: Chica.
0: Ja?
1: De huppelepuk originele version.
0: Oké. Okay.
1: Groetjes, Jan.
0: Kijk, en soms is het even wat puzzelen, maar uiteindelijk komen we er samen uit.

Hemstra op Gigant FM en Jongensdroom. Dus even kijken hoor. Mooie muziek, Jan, zegt Marta. Dankjewel daarvoor. Ik doe ook maar wat, hè. Ja, we moeten zondagmiddag ook een beetje invullen, dus ja. Jolanda, die vraagt op de plaat van Ancora met... We zullen haar ooit vinden voor onze dochter... Pelin. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, beste Jolanda. Dus, maar de plaat van Ancora ga ik er ook bij opzoeken, hoor. Eerlijk gezegd nog... Jan, nog bedankt. Het was echt... moeilijk. Ja, het was even wat moeilijk, maar goed. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen, hier. Dus...

gaan ze even zoeken naar de gehaktbal, beste Herman. Dus, de grachtenplaat van de Mario's met het spijmen. Jeannette die vraagt erom. En ik ga eens even zoeken, ja. Ronald uit de Klazineveen vraagt om de plaat van Tom Astor. Die Adler. En ik denk dat je dan deze plaat bedoelt van Tom Astor en jongere Adler. Gigant FM, de vrolijke uren. Goedemiddag. Jürgen.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

0: Sandy van Rij en Tans Alexis Tans. Gigant FM en de vrolijke uren. Nu de muziek van Ancora.
1: 2018 in Saint Malo. Ik zag op de kade een meisje heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend: mag ik met jullie mee?

Dit van dit moment voor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. We gaan er even uit voor de nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik nog 1 uurtje bij je terug. Tot aan de klok van 6 uur, de vrolijke uren. Muzikale suggesties? Ik hou me nog even aanbevolen. Studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059 130 2010.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 3 personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de 3e auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Roberto Giacchetti en zijn scooters. Ja, I Saved the Day. Daarvoor nog de Evening Stars. Oh, wat een mooie tijd.

and Green. Of ik die even wil draaien voor Pa Buze. En in Winschoten aan het strand en zo. Ja, Winschoten aan zee. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Zo even voor de klok van 6 uur. Hoi Jan, van Goes naar Purmerend van Jan Mooibroek en puntje, puntje, puntje. Dankjewel, een fijne avond gewenst. Groetjes van Mini. Nou Mini, ja, ik ken het nu hoor. Ja, ik ga hem ook wel draaien. Alleen andere artiesten. Als ik begin te zingen, dan heeft Gigant FM enorme schade. Dus ik hou me dan even stil, weet je wel. Dus in ieder geval die microfoon even dicht. Ik zing niet mee, nee. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga hem wel draaien van Jan Smit en Marco Schuitmaker. Zie je mij al zingen? Hè? Ja, zien misschien wel, maar liever niet horen, zeg maar. Ja, ik zal je slagvoer zijn. Goed, dit zijn ze dan. Tot aan de klok van 6 uur. De vrolijke uren op Gigant FM. En het is, ja, wat ik zei, 5 uur geweest. Voor sommige mensen is het etenstijd. Sommigen zijn vast om 6 uur. Ik na 6 uur, dus ik wacht nog heel even met...

Michael van de Cats op Gigant FM. En dat was ook op verzoek natuurlijk, ja. Zo is het een keer. Ja, een verzoek. Ja, het is geen verzoek van Antebrammer, maar wel een suggestie. Zo is het. Hey, hoi. Graag het liedje van het liedje Jongensdroom van Klaas Enstra. Een prachtig eerbetoon. Een fijne zondag. Groeten van Helene. Nog geen uur geleden heb ik die plaat gedraaid. Van Klaas Enstra, inderdaad, Jongensdroom. Het is ook inderdaad een prachtig eerbetoon aan Romy, ja, zeer zeker. Dus ik denk, weet je wat we dan doen? Dan gaan we gewoon een plaat draaien van Romy. Ik hoop dat je daar mee instemt. Ja. Romy op Gigant FM, Vraag aan de Zee.

Springfield en Speak to the Sky. Eens even kijken, want ja, in het laatste uur moet het volgens mij allemaal nog even gebeuren. Jan, als het lukt, nog graag een plaatje van Chris Bauer. Hoe heet dat liedje? Ja, zo dus. Hoe heet dat liedje? Ja. Gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Hoi, hoi, Jan. Even kijken. Hoi, hoi, Jan. Zou het plaatje van Jennifer Rush ook kunnen zijn met The Power of Love? En de groetjes aan iedereen. Een fijne avond alvast namens Dieneke uit Scheemda. We gaan kijken, beste Dieneke. Hè? Eens even kijken, even doorschrollen. Oh, ja, Jan Wariga, moet ik ook nog gaan draaien. Ja. Ga je zo dadelijk horen, na deze van...

0: 80, hè?
1: Ja, heel lang geleden. Long, long time ago. Maar het was een mooie nummer. Ja, zo is het. Men at Work en The Down Under. We hebben nog een aantal op het lijstje staan wat ik even moet draaien. Pierken en Leerken, onder andere Vrouw Smits. Ja, gaan ze dadelijk voorbij komen. Maar eerst deze.

Bauer, och gigante Wem. En hoe heet dat liedje? Zo dus, hoe heet dat liedje? Ja. Daar kun je heel lang verhaal van maken, maar nee. Zo is het ook nog eens een keer. Nou ja, goed. Goed mensen, was het ook weer de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. 30 augustus 2026. De laatste weer van de maand augustus. Deze week gaan we september in. Wens je nog een hele fijne avond en graag tot volgende week. En vanaf 11 uur, Country Gigant. Met Bert Haan. Eén voor jou en voor mij. Fijne avond en tot de volgende. Mooi.

0: techniekemmen.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen. Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Kemme.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt in een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.ikemme.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dagtechniek Emmen.

0: betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
8: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto. Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
4: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: speaker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.